0: afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
1: Gewoon wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot de geel verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
2: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief daaraan.
3: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. In de Verenigde Staten heeft een rechter de weg vrijgemaakt voor de overname van Warner Bros. Door Paramount. Die overname werd gecontesteerd door een aantal Amerikaanse staten omdat ze vreesden voor een te grote mediaconcentratie. Maar uiteindelijk troffen ze een schikking en die overeenkomst werd nu goedgekeurd door de rechter. In de schikking staat onder andere dat er een toezichtsraad komt om te waken over de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CNN en CBS. Paramount heeft $110 miljard over voor de deal. Het weer nog, regen vannacht in het westen. Kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht, minimaal rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar nog wat fikse buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw kans op een bui in het westen van het land, in het centrum. En maxima tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het besluit van het Federaal Hof van Beroep om die executie uit te stellen teruggedraaid. De vrouw zou normaal gisteren al zijn geëxecuteerd met een dodelijke injectie, maar een uur voordat die gepland was, hield een rechter de executie tegen. De nu 50-jarige Pike werd veroordeeld voor de moord op een 19-jarig meisje, zelf was ze toen 18. Haar verdediging vroeg om gratie omdat ze zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik op jonge leeftijd. De zaak leidde ook tot internationaal protest, onder andere van Amnesty International. Het zou de eerste executie van een vrouw zijn in Tennessee in ruim 200 jaar. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten, goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers, dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. En hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport van die studie staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale klimaatadaptatieplan. Het weer dan nog. Regen vannacht in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer? Het is ook erg zacht vannacht, met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met fikse regen of buien daar. In het westen al opklaringen. En dan overdag toch hier en daar ook nog kans op een bui. Maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om even geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren.
3: We agreed with the Emiratis. I spoke to the president of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed, that will suspend now flights for a few days for a Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. But yes, we are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
2: Intussen raakt er ook meer en meer bekend over het precieze verloop van het incident. Een passagier getuigde dat het de gestoken piloot zelf was die erin slaagde om de deuren van de cockpit open te doen, waarna de co-piloot kon overmeesterd worden. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Elon Musk aangesteld om de toekomst van oorlogsvoering te onderzoeken. Project Meridian is de naam van het initiatief. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil samen met Musk uitzoeken hoe autonome oorlogsvoering kan werken, waarbij wapens zonder menselijke tussenkomst worden ingezet met behulp van artificiële intelligentie. Volgens Hegseth is zo'n project nodig om ook in de komende decennia militaire dominantie te behouden. Musk werkte al eerder voor de overheid. Hij stond tot mei vorig jaar aan het hoofd van het Department for Government Efficiency. In die hoedanigheid voerde hij genadeloze en ontwrichtende bezuinigingsrondes door, met heel wat ontslagen bij verschillende overheidsdiensten. En toch ook nog wat goed nieuws voor mensen die graag koken. Vrouwenorganisatie Ferm, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is zowat het eerste en bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd al uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er een nieuwe uitgave met de klassieke recepten, maar ook met nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen. Het blijft wel erg zacht, minimaal rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag overal kans op een bui. En temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. En daarmee raak je kwetsbare mensen, zegt hij, die Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
3: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
2: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten neerstorten. Het vliegtuig nam een duikvlucht, maar twee piloten die als passagier meevlogen zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om enkele dagen geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
4: We agreed with the Emiratis that we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all these circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
2: Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Fly Dubai vroeg eerder al om alle speculaties te vermijden en het onderzoek zijn gang te laten gaan. Alle motieven zijn nog onbekend, zei de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Dat betekent dat er gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijs weg is. Dat meldt de Zwitserse gletschermonitoringsdienst. Dit jaar is er weinig sneeuw gevallen en daardoor lagen de gletsjers al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft sterspeler Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten. 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo mocht vorige zondag niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg. En gisteren werd duidelijk dat hij straks opnieuw niet in de basis zal staan. De intussen al 41-jarige Ronaldo is dan opgestapt. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, de dag begint zwaar bewolkt met felle regen in het oosten. In de namiddag ook kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Er zijn minder jongeren aan het werk. Het aantal jonge werknemers in ons land is op een jaar tijd gedaald met 3%. En dat komt mogelijk door de verdere automatisering in verschillende sectoren en ook AI. Opvallend is wel dat er steeds meer 65-plussers werken. En dat komt onder meer dus ook omdat de pensioenleeftijd is verhoogd. Maar in totaal blijft het aantal mensen dat aan het werk is wel gelijk. En dat is geen goed nieuws. Dat zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
3: We zien het aantal terugstaande werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het toch belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel daar niet verschijnen in de cijfers.
2: De besparingen van de Vlaamse regering raken vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie ook minder kansen. Er gaat ook minder geld naar de lijn en daarmee raak je ook kwetsbare mensen, zegt het netwerk tegen armoede.
4: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen.
2: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard al volgend jaar. In Tennessee in de Verenigde Staten is de executie van Christa Pike mislukt. De vrouw van 50 kreeg 2 dodelijke spuitjes, maar ze bleef leven. Het is niet wat duidelijk wat er daar is misgelopen en wat er ook nu gaat gebeuren. Christa Pike heeft toen ze 18 was een meisje van 19 vermoord. Ze kreeg de doodstraf en die zou eigenlijk gisteren uitgevoerd worden. De executie werd eerst uitgesteld, maar kon dan weer toch doorgaan en is dus uiteindelijk mislukt. Het begint hier en daar nog met regen, maar later op de dag een paar opklaringen. Al is in de loop van de dag opnieuw regen niet uitgesloten bij zo'n 20 graden. Morgen wordt het wel droger en zonniger, ook bij 20 graden dan.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de thee. En de thee?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de thee?
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De tijdloze.
12: Het is 7 uur. Goedemorgen.
13: Er zijn minder jongeren aan het werk. Het aantal jonge werknemers in ons land is op een jaar tijd gedaald met 3%. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid legt uit hoe dat komt.
14: Het is moeilijk om deze tendens aan één iets toe te wijzen, maar het valt niet uit te sluiten dat de automatisering hier een grote rol in speelt. Internationale studies tonen ook aan dat de grootste impact van AI zich in de arbeidsmarkt momenteel bij de juniorprofielen bevindt.
13: Ja, in totaal blijft het aantal mensen dat aan het werk is wel gelijk, want er zijn wel veel meer 65-plussers aan het werk ten opzichte van vorig jaar. Zo'n kwart meer, en dat is ook niet zomaar, vertelt de Rijksdienst.
14: We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
13: Er komen veel reacties op de besparingen van de Vlaamse regering die gisteren zijn aangekondigd. In totaal wordt er tot 2029 3 miljard euro bespaard, waarvan bijna 2 miljard al volgend jaar. Zo krijgt de lijn minder geld en wordt er ook bespaard op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. En dat raakt volgens het netwerk tegen armoede opnieuw vooral mensen in een kwetsbare situatie.
15: Wordt er verder bespaard op het groeipakket? Dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Mee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
13: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël. En dat zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk stoppen. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. Maar of dat echt zo is, wordt nu nog onderzocht. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten, 1 dag voor de match tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach. Ronaldo mocht vorige zondag al niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar tijd. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg en gisteren werd ook duidelijk dat hij straks opnieuw niet op het veld zal staan. Ronaldo is dan opgestapt. Op socials schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. En dan nog dit. Clouseau gaat volgende zomer ook nog een derde optreden geven in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Gisteren werden 2 shows van 4 en 6 augustus heel snel uitverkocht. En ook nu zullen Koen en Chris op zaterdag 7 augustus een derde keer dus optreden. En daar zijn ze heel blij mee.
16: Heerlijk, maar werkelijk heerlijk, omdat we denken,
1: Elk concert gaat ons de kans geven om nog meer te genieten. Om het productioneel misschien ook nog een beetje beter aan te pakken, omdat er dan wat mogelijkheden bij komen. En ja, dat is crazy, hè.
13: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijn Stadion als hoofdact zal optreden. Het begint hier en daar nog met wat regen, maar stilaan een paar opklaringen ook. Maar in de loop van de dag blijft het wel wisselvallig met opnieuw regen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt het droger en zonniger en halen we 20 graden.
11: De tijdloze staat op.
16: Joris Hessels.
17: Goedemorgen op deze 1e van oktober. We laten september achter ons. Het is goed geweest met die maand. Ik verklaar de maand oktober voor geopend. Falasse. Heb je zin bijvoorbeeld om een boek van Stijn van de Voorde te winnen, dan moet je zeker blijven luisteren. Maar als je vooral goede muziek wil horen, dan zou ik ook maar blijven luisteren. Op deze internationale dag van de koffie leek mij deze van Prince gepast. Starfish en Coffee, welkom. We gaan eraan beginnen, maar onthou...
18: Voorzichtig op de baan, hè.
17: Allee, vooruit, we zijn vertrokken.
16: De tijdloze.
11: De tijdloze.
16: De tijdloze staat op.

er zijn toch slechtere ochtenden te bedenken dan Prince die in je oor fluistert wat hij allemaal voor zijn ontbijt wil. Starfish en koffie, een zeer, zeer goede morgen. Ik ben heel blij dat je luistert. Als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik nog grijs en vooral wat regen. Maar goed, dat gaat allemaal opklaren, hebben ze mij beloofd. En daarna weer wat kans op buien. Het is vandaag eventjes tijd voor wat herfst. We gaan daar tijd voor moeten maken. Maar wie het over October Skies heeft, die komt uit bij Van Morrison en bij Moondance. Luister eens naar het seizoen dat nu komt binnenwandelen. Goedemorgen.

Radiohead zouden gaan toeren in Japan en Australië. En hopelijk is dat een voorbode om hier ook nog eens langs te komen in Europa. Je hoorde ze met de Bands uit het gelijknamige album The Bands. En over albums gesproken, Cat Stevens die heeft iets te vieren. Zijn album Teaser and a Fire Cat wordt 55 jaar. Het is een hele mooie plaat in de typische Cat Stevens-stijl. Maar wat ook leuk is, een jaar later, in 1972 is dat dan, illustreert hij een boek met dezelfde titel en alle personages die op dat album passeren. Het is helaas, helaas nergens meer te verkrijgen. Dus doe het maar met zijn muziek. En heel graag zelfs. Dus laat de ochtend maar gewoon beginnen. Morning has broken. Dit is Cat Stevens.

0: Een lieflijke manier om de dag te beginnen door de ogen van Cat Stevens en Morning Has Broken. Ik heb iets stevigers klaarstaan in de vorm van Echo en de Bunny Man. Maar als je zoiets hebt van ik wil toch graag die plaat horen om echt wakker te worden, laat het weten via de tijdloze op VRT Max. Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
0: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Wow.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze.
14: De tijdloze staat op.

0: Echo en de Bunnyman, bring on the dancing horses. Ja, breng ze maar, die danspaardjes.
1: De tijdloze staat op.
0: Goedemorgen Laura, ben jij een danspaardje?
2: Ja, dansen niet meteen. Maar.
0: Nee, en toch zeker niet op dit uur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hoe goed is deze morgen begonnen voor jou, Laura?
2: Ja, toch goed.
0: Oké. Okay. En hoe gebeurt dat dan? Wat heeft ervoor gezorgd dat je goed bent wakker geworden?
2: Ja, de hond was zich enthousiast om mij te zien, dus dat is leuk om op te staan.
0: Dat is het leuke, hè, aan de honden. Die zijn altijd blij om jou te zien. Dat heb je bij mensen totaal niet.
2: Nee.
0: Een hond is altijd blij. Dat is het leuke.
2: Ja.
0: Ja. Ik ben blij voor jou dat de dag zo begonnen is. Het wordt een beetje een herfstige dag. Wat staat er op de planning, Laura?
2: Ja, ze biedt nog eens gaan wandelen met de hond.
0: Oké.
2: Okay. En daarna nog studeren.
0: Dus. Studeren? Oei.
2: Ja.
0: En wat moet jij studeren?
2: Ja. Frans. Ik heb binnenkort examen Frans. Dus.
0: Oké. Okay. En je kijkt er geweldig naar uit, zo hoor ik.
2: Toch niet echt.
0: Nee, nee, maar is Frans jouw lievelingstaal? Ben je goed in Frans?
2: Nee, totaal niet.
0: Dus. Oké, okay. Dus het wordt hard werken.
2: Ja.
0: Dus alles wat je kan doen dat jou niet aan Frans doet denken, dat ga je nu doen, waarschijnlijk. Om het uit te stellen. Ja, ja, ik snap het. Ik snap het. Zeg, en voor wat moet jij studeren? Zit je in middelbaar of in het hoger? Hoe zit dat?
2: Ja, ik doe examencommissie.
0: Oké. Amai, dus dat is wel spannend. Het hangt wel wat vanaf.
2: Ja,
0: zonder druk te leggen. Oké. Okay. Ik ga jou een plaat geven die jou energie geeft om al die activiteiten tot een goed einde te brengen. Wat mag dat zijn voor jou?
2: Mag je Ray of Light zijn van Madonna.
0: Oh, wat een goede keuze. Madonna is altijd goed, maar specifiek die plaat, die heeft haar terug gewoon heel relevant gemaakt als artiest. Hè? Ray of Light. Waarom vind je dat zo goed?
2: Ja, ik vind het een topalbum, topnummer. Zeker om de dag mee te beginnen.
0: Voilà. Ik heb daar weinig aan toe te voegen. Het is een fantastische plaat, inderdaad, geproduceerd door de helaas betreurde William Orbit. Maar Madonna maakt er echt iets fantastisch van. Mag ik jou heel veel succes en heel veel energie wensen? Als je het kan gebruiken, lieve Laura, maar ga eerst maar met die hond wandelen. Nee, eerst moet je gewoon luisteren naar Ray of Light. En goed, zot gaan en dan beginnen aan je dag. Is dat een afspraak?
2: Ja, zeker. Dat zal ik doen.
0: Ah, fantastisch. Laura, dikke merci om aan de lijn te komen. En heel veel succes met dat Frans, hè.
2: Merci.
0: Yo, salut.
2: Bye.
1: De tijdloze.
3: De tijdloze.
1: De tijdloze staat op.

0: Dat blijft toch echt een machtig nummer van Michael Kiwanuka, Love and Hate. Ik hoop dat het hem deze dagen beter vergaat na dat hij gecommuniceerd heeft dat hij een hersenbloeding heeft gekregen. Alle beterschap voor Michael Kiwanuka.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een heel goede morgen. Ik wil graag mijn loftrompet nog eens bovenhalen. Voor een plaat die 50 jaar is geworden. Een van de beste platen ooit gemaakt. Ik ga daar eerlijk over zijn. Songs in the Key of Life, daar gaat het over van Stevie Wonder. Dat is een plaat die ik echt elke dag in elk seizoen kan opzetten. En waar ik altijd blij van word. Waar ik altijd door geëmotioneerd word. Waar ik altijd door geroerd word. En op deze internationale dag van de muziek vind ik dat wel iets om te kunnen vertellen. Hij gaat ze live spelen, die plaat, in een paar plekken. Of op een paar plekken liever in Europa. Maar ik wil nu graag iets vragen. Wil je je radio iets luider zetten? Gewoon iets luider. Of misschien iets dichter bij die radio gaan zitten. Want dit is een nummer dat je niet vaak hoort uit die plaat. Maar het is een fantastische plaat. Geniet ervan. Dit is Summer Soft. Let's go.

0: Een ode aan de muziek van Stevie Wonder en Summer Soft. Zeg, ik mag het prachtige boek van Stijn van de Voorde weggeven zo meteen. Maar eerst ga ik het woord geven aan de man die twee keer het Boudewijnstadion heeft uitverkocht en er vanmorgen nog eentje heeft aangekondigd. Chris Wouters komt eraan.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Je kent de buurt pas echt frigo als je klokal een kermisjes doet.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
13: Nee.
14: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
13: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
14: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscoop, man!
16: De tijdloze.
17: 1 uit de 100.
18: Mijn naam is Chris Wouters en mijn absolute nummer 1 van de tijdloze is een song die ze wat mij betreft op mijn uitvaart over 84 jaar mogen draaien. Dat is God Only Knows van Beach Boys. Ongelooflijke song. En als Paul McCartney over een song zegt, dat is misschien wel de beste song die er ooit geschreven is.

0: Wouters. En terecht, Chris Wouters. Die heeft zomaar eventjes 3 concerten aangekondigd in het Koning Boudewijn Stadion met Clouseau. 2 daarvan zijn uitverkocht. Het derde zit in de sale. Het is echt fantastisch, net zoals God Only Knows van de Beach Boys.
1: De tijdloze history.
0: Stijn van der Voorde is een wandelende muziekencyclopedie. Daar vertel ik niks nieuws mee. Maar hij kan het ook nog eens goed vertellen. En die gave die toont hij in zijn nieuwe boek History. Een boek over 50 geschiedenisfeiten die artiesten van ver of dichtbij geïnspireerd hebben tot een song of een album. En zo was er bijvoorbeeld iets, dat heb ik geleerd uit dat boek, iets als danskoorts. En we gebruiken dat soms als iets onschuldigs, maar dat bleek in de middeleeuwen echt een soort dansziekte te zijn. En Florence and the Machine, die hebben daar een nummer aan gewijd. Dat en vele andere feiten die plots anders doen gaan kijken naar nummers in, die staan dus in dat boek, History. Het boek is enkel te verkrijgen op stijnvandevoorde.be, maar ik heb goed nieuws, want ik heb er eentje die je zomaar kan winnen. Nu, op dit moment, als je luistert naar De Tijdloze, wat moet je daarvoor doen? Wel, je moet gewoon een antwoord geven op de vraag van Stijn van der Voorde. En die vraag die komt er nu aan.
2: En die vraag gaat als volgt. Op 2 april 1982 vallen Argentijnse troepen de Britse Falklandeilanden aan om het gezag op te eisen. Heel wat Britse jonge kerels moeten daardoor duizenden kilometers van hun huis gaan vechten in een heel bizarre strijd. Welke Britse band uitte zijn ongenoegen met een nummer dat start met de zin "These mist-covered mountains are a home now for me"?
0: Voilà, dat was hem, de vraag. En nu het antwoord, dat mag je sturen met je telefoonnummer naar De Tijdloze op VRT Max. En je krijgt zomaar eventjes 2 minuten de tijd. Dat is natuurlijk de tijd dat Evil Superstars nodig hebben om een It's a Sad Sad Planet te brengen. Dus nu sturen dat antwoord naar De Tijdloze op VRT Max. Heel veel succes, dit zijn de Evil Superstars.
3: De Tijdloze.
1: History.

0: Ik heb daar soms heel weinig aan toe te voegen. It's a sad, sad planet and evil superstars. En Stijn van der Voorde heeft daar net een vraag gesteld. En als je die goed beantwoordt en je komt zo meteen aan de lijn, dan win je dat boek dat hij geschreven heeft samen met Eva Goethals. History, zo heet dat boek. De vraag was als volgt. Welke Britse band uitte zijn ongenoegen over de Falklandoorlog in een lied? Dat begint met de zin These mist-covered mountains are a home now for me. En degene die nu haar of zijn telefoon opneemt, kan een boek winnen. Niet zomaar een boek. History van Stijn van der Voorde.
1: Met Veronique.
0: Goedemorgen, Veronique. U spreekt met Joris hier van de Tijdloze. Stoor ik niet?
1: Nee, dank u.
0: Nee, dank u. Dat is lang geleden dat een vrouw dat nog gezegd heeft tegen mij. Veronique, ik heb één antwoord van jou nodig. Weet je welke Britse band het was?
1: Dire Straits.
0: Dire Straits. En weet je ook welk nummer?
1: Brothers in Arms.
0: Mooi jongens, toch. We zitten hier met een winnaar en we zitten hier ook met een muziekkenner. Veronique, ben je grote Dire Straits fan?
1: Oh, ik was het niet, maar door mijn zoon, 17-jarige, ben ik dat wel meer geworden eigenlijk.
0: Amai, dat is wel gek, ja, want dat is muziek die toch al een tijdje bestaat. En als je zoon van 17 jou dat tipt, ja, dat is wel bijzonder. Hoe leert hij dat dan kennen?
1: Oh, een beetje via mij, maar ook we steken elkaar aan.
0: Oh, leuk, leuk, leuk. Maar ben je een fan van Stijn van der Voorde en vooral van zijn schrijfkunsten?
1: Natuurlijk, Stijn is een fascinerende man dat boeiend kan vertellen, vind ik.
0: Ik hoop oprecht dat hij nu aan het luisteren is. Ik denk dat hij onder de tafel gaat zitten uit pure gêne. Maar ik ben heel blij en ik vind het helemaal terecht wat je zegt. En het is ook echt een heel mooi, interessant, prachtig vormgegeven boek. Dus je gaat je heel erg amuseren. Veronique, dikke proficiat. Ik wens jou nog een fantastische donderdag toe. En geniet van oktober, wat het ook worden
1: Met
0: zal. Yo, salut.
1: Doei.
2: De Tijdloze. Niet kapot te krijgen.

hemelse muziek van Dire Straits. Brothers in Arms, hoorde je. Veronique had het juist en wint dat historyboek. Maar geen nood, morgen is de laatste dag dat we nog een historyboek weggeven. Dus zeker luisteren naar De Tijdloze. Ik heb nog één lied voor 8 uur en het is er een schoontje van Air Traffic.

0: Air Traffic en Shooting Star. Ik heb goed nieuws, want je kan dus nog iets winnen straks. Een tijdloze kanonboek geef ik zomaar weg als je blijft luisteren.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: De tijdloze.
6: Het is 8 uur. Goedemorgen.
7: Er zijn minder jongeren aan het werk. Het aantal jonge werknemers in ons land is op een jaar tijd gedaald met 3%. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid legt uit hoe dat komt.
8: Het is moeilijk om deze tendens aan één iets toe te wijzen, maar het valt niet uit te sluiten dat de automatisering hier een grote rol in speelt. Internationale studies tonen ook aan dat de grootste impact van AI zich in de arbeidsmarkt momenteel bij de juniorprofielen bevindt.
7: Ja, een daling dus bij de jongeren, maar in totaal blijft het aantal mensen dat aan het werk is wel gelijk. Want er zijn veel meer 65-plussers aan het werk gaan de voorbije tijd. Zo'n kwart meer. En dat is ook niet zomaar, vertelt de overheidsdienst.
8: We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
7: De vliegroute boven Brussel naar de luchthaven van Zaventem zal nog zeker een maand gebruikt worden. Sinds een dik jaar is er veel meer vliegverkeer boven de drukbevolkte Brusselse gemeente en dat veroorzaakt veel overlast en protest. De minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke, wou tegen vandaag met maatregelen komen om die overlast beter te spreiden. Maar er is nog altijd geen akkoord binnen de federale regering. Brussel bekijkt intussen wel extra juridische stappen die er nog mogelijk zijn tegen die overlast.
9: Het is natuurlijk wel onze angst dat als er niets gebeurt, dat die route geactiveerd gaat blijven. Dus we zijn aan het kijken welke meer andere juridische stappen we nog zouden kunnen nemen. Er zijn een aantal stappen die wij kunnen nemen om druk te zetten, maar de eigenlijke beslissing zit inderdaad bij de federale regering.
7: Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt daarmee de leiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. De Amerikaanse minister van Defensie sprak over een autonome oorlogsvoering waarbij drones en ook AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid. Hij moest dan toen de overheid efficiënter maken. En hij kwam toen met zware besparingsrondes en vele ontslagen bij de overheidsdiensten. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten, één dag voor de match tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach. Ronaldo mocht vorige zondag al niet tegen Noorwegen spelen. Hij bleef toen om de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar tijd. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg en gisteren werd dan ook duidelijk dat hij straks opnieuw op niet het veld zal opgaan. Ronaldo is dan opgestapt en op social schrijft hij nu dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. En dan nog dit. Clouseau gaat volgende zomer ook nog een derde optreden geven op 7 augustus in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Gisteren werden er voor 2 shows voor 4 en 6 augustus heel veel tickets snel uitverkocht. En Koen en Chris zijn blij met de derde show.
10: Heerlijk, maar werkelijk heerlijk, omdat we denken, elk concert gaat ons de kans geven om nog meer te genieten. Om het traditioneel misschien ook nog een beetje beter aan te pakken, omdat er dan wat mogelijkheden bij komen. En ja, dat is crazy, hè.
7: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijn Stadion zal optreden als hoofdact. Het begint hier en daar nog een beetje met regen, maar stilaan wat opklaringen. Maar in de loop van de dag blijft het niet droog. We krijgen opnieuw regen op sommige plaatsen bij 20 graden. Morgen wordt het wel droger en zonniger bij zo'n 20 graden.
5: De tijdloze staat op.
6: Joris Hessels.
0: En zeer goedemorgen. De zon gaat komen vandaag, geen paniek. Maar er komt ook wat regen. Maar laat het je niet tegenhouden om goedgezind naar je werk te gaan. En als je daar een plaat voor nodig hebt, laat het gewoon weten. En als je graag een tijdloze kanonboek wint, blijf dan gewoon bij mij. Het is hier goed op de tijdloze. Het is tijd voor oktober. We zijn er geraakt. Hehe, eindelijk. Dit is Barry Manilow. Let's go.
6: De tijdloze.
5: De tijdloze staat op.
11: Politiek is niet de kunst van het wenselijke, wel de kunst van het mogelijke. En het mogelijke vraagt soms het moeilijke, het heel moeilijke. Dat was dus niet evident. Ik ben niet te benauwd om dat als minister-president toe te geven. Het is de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar het moest. En collega's, de begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende

0: Ja, gelukkig, gelukkig, gelukkig, gelukkig zijn we er geraakt in de maand oktober. Niet in het minst dankzij Barry Manilow. De
1: tijdloze. Goedemorgen.
0: Goedemorgen vandaag, de 1e van oktober. En dan veranderen er traditiegetrouw wat dingen in onze dagelijkse realiteit. Zo mogen vanaf vandaag energieleveranciers geen schommelkortingen meer aanbieden om contracten binnen te halen. Om dan die korting gewoon koud te laten vallen en dan gewoon keiveel geld aan te rekenen. Dat mag dus niet meer vandaag. Maar wat ook verandert, en dat is ook opmerkelijk, er kunnen dus vanaf vandaag ook aanstootgevende nummerplaten ingetrokken worden. Voilà, dat je het weet, dat allemaal verandert. Vanaf heden, 1 oktober. En veel veranderingen, dat is soms moeilijk, maar gelukkig is er dan David Bowie met Changes.

0: Ook een fascinerende band. The Flaming Lips hoorde je met Race for the Prize. Heel leuk bericht van Johannes. Die stuurt: goede koffie is als goede muziek. Beide raken de ziel. Een hele fijne wereldmuziek en koffiedag. Wel, ik wens jou evenzeer alles hetzelfde toe, Johannes.
1: De tijdloze staat op.
0: Gisteren is de concertfilm Unshatter over Linkin Park in première gegaan in de cinema. Dat is de band die na de dood van zanger Chester Bennington zich heruitvond en met een nieuwe zangeres aan een nieuw hoofdstuk begonnen is. En die docu die is gisteren in première gegaan in de cinema. Die krijgt alleen maar lovende reacties. Alles wat ik daarover lees, iedereen is wild enthousiast. En je krijgt blijkbaar een inkijk hoe die band die wederopstanding beleeft. En je krijgt natuurlijk heel veel muziek van de band Linkin Park. Morgen moet je luisteren naar De Tijdloze. En het liefst naar mij, want ik geef tickets weg voor die concertfilm. Dan kan je gewoon gaan kijken hoe deze live versie van NUM eruit ziet. Bijvoorbeeld live in Brazilië. Dit is Linkin Park.
1: De Tijdloze.

0: Ja, zo klonken ze dus, hè. In Brazilië, Linkin Park, hoorde je met Nam. Een van de nummers die in die concertfilm Unshattered te zien zijn. Morgen geef ik dus tickets voor die film weg. Dan kan je gewoon nog meer genieten en nog meer kijken. Blijf luisteren, want ik ga het zo meteen over 1975 hebben.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bel & Bo.
8: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
10: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
11: Harta, harta, voeten.
12: Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
13: Ai, poesje.
12: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
13: Ah, poesje.
12: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
13: Een stoute kaart.
12: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
11: Horta, Horta.
12: Compleet zot van tuin en dier.

0: geef toe dat we toch allemaal eens in een onbewaakt moment in ons leven geroepen tegen wie het maar wou horen. Owner of a Lonely Heart en Yes uit 1983.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1975.
0: We zitten midden in ons Golden Year 1975. En dat is het einde van de Vietnamoorlog. Eindelijk hoor ik u denken. Maar ook muzikaal is er goed nieuws te melden. Bob Dylan, die is helemaal terug. Na wat matige albums. Dat zeg ik niet alleen, maar dat zegt hij ook zelf over die platen. Hij verwerkt zijn gestrande huwelijk op een ongelooflijke manier. Hij maakt wat mij betreft een van zijn beste platen in 1975. Zo niet zijn allerschoonste en zijn meest persoonlijke. Het heet Blood on the Tracks. Wat denk je van nummers als Simple Twist of Fate of Shelter from the Storm? From the Storm liever. Maar ook dit wonderlijke Tangled Up in Blue. Dat is ideaal op deze herfstdag. Bob Dylan.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.

0: Met het perfecte toon voor deze donderdag. Breeze Blocks en Al J.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Vandaag dag van de muziek en dat brengt mij bij Michael Winslow. Ken je die? Misschien, maar ken je dit nog? Jawel, jawel, jawel. Je hoort het. Het thema van Police Academy. Heel populaire films in de jaren 90 met een personage dat al beatboxend voor veel misverstanden zorgde. Dat personage werd gespeeld door Michael Winslow, die dan later wel wat furoren maakte als beatboxer. Maar ik kwam gisteren een stukje muziek tegen van hem. Heel uitzonderlijk. Hij brengt zijn versie van Whole Lotta Love van Led Zeppelin. Maar voor alle duidelijkheid, er is een akoestische gitaar en de rest komt op een of andere manier uit de mond van Michael Winslow. Heel straf. Luister maar.

0: Ja, voor alle duidelijkheid, je hoort dus één man met een akoestische gitaar. En die man die luistert naar de naam Michael Winslow met zijn versie van Whole Lotta Love. En ik zou nu zeker luisteren naar de tijdloze, want ik ga zo meteen jouw kennis testen over ons Golden Year 1975. We gaan goud of fout spelen. Jij kan meespelen, stuur goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max. En je kan een tijdloze kanonboek winnen.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is los.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze staat op.

0: toen kwam de kortsluiting. AC/DC. En Arnold die stuurt, TNT was de eerste cassette dat ik ooit kocht. Wel, dan praat ik hier met iemand die 1975 echt heeft meegemaakt.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Goud of fout? Komt het nummer dat ik... komt een van de nummers die ik laat horen uit 1975? Dat is de vraag. Als je het goed raadt, als je een van de nummers goed raadt, dan win je een prachtig tijdloze Canonboek. En ik hoop oprecht, Rutger, dat jij een tijdloze Canonboek tot jouw bezit mag rekenen. Goedemorgen.
3: Merci, Joris, alvast. Goedemorgen.
0: Zeg, ben je vertrouwd met 1975, ons Golden Year?
3: Wat ik heel goed ken van 1975, mijn favoriete band is Fleetwood Mac.
0: Dus tuurlijk.
3: Rhiannon er zou in zitten, of Landslide, dan zou ik het weten.
0: Ik kan niks beloven, ik kan u nu nog niks zeggen, maar ik hoop het van ganser harte voor jou van wel. Het is een mooi album, dat zogenaamde White Album, dat in 1975 uitgebracht is door de mensen van Fleetwood Mac. Misschien zit het erin. Ik ga zo meteen een montage laten horen van drie nummers en één daarvan komt uit ons Golden Year 1975 en is dus goud, de rest is fout. Aan jou om uit te maken welk nummer goud is. Rutger, heb je nog een vraag voor mij?
3: Nee.
0: Ik ga jou niet langer... ik ga jou niet langer in spanning houden. Dit zijn de drie nummers. Veel succes.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?

0: Ja, ik moet zeggen, het is geen makkelijke opgave. Ik heb ze gisteren gespeeld, gisteravond. En ik had het volledig fout. Je hoorde Born to be Wild van Steppenwolf, Don't Bring Me Down van ELO en Rock'n'Roll All Night van Kiss. Eén daarvan is goud, komt dus uit ons Golden Year 1975. Maar welk nummer is dat? Rutger, heb je een idee?
1: Born to be Wild, daar ben ik vrij zeker van dat dat wel de jaren 60 is.
0: Oké.
1: Okay. Denk ik wel.
0: Oké.
1: Okay. Mijn is eigenlijk het nummer van Kiss.
0: Oké. Okay. En dat zegt jouw buik of een beetje in samenwerking met deductietalent?
1: Wel, Electric Light Orchestra, ik denk dat toch iets later gaat
0: okay.
1: zijn. Dus ik gok het nummer van Kiss.
0: Oké, okay. Zeg, hoe oud ben je eigenlijk, Rutger?
1: Op dit moment 25.
0: Amai, oh ja. Hey, ik moet zeggen, jij doet dit wel als een volledige muziekliefhebber, kenner. Jij kiest voor Rock'n'Roll All Night van Kiss wel...
2: Goud!
0: Dat is helemaal juist. En ik had daar eigenlijk weinig aan toe te voegen wat je gezegd hebt. Rock'n'Roll All Night van Kiss komt uit ons Golden Year 1975. Don't Bring Me Down van ELO uit 1979. En Steppenwolf was inderdaad een jaren 60 plaat. 1968. Dan is dat uitgebracht. Rutger, proficiat.
1: Okay, dikke merci. Ja, top.
0: Ja, heel goed, hè. Het is jouw geluksdag. Op deze 1 oktober zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan als de dag dat jij een tijdloze Canonboek won.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, prachtig, hè. Ja. Je bent er sprakeloos van geworden. Rutger, wat staat er vandaag nog op jouw dagelijkse planning?
1: Ik ga vandaag onder andere eens een bezoekje brengen aan de mama.
0: Oh, okay.
1: Nog niet zo lang alleen, dus nog eens helemaal terug naar Hamme. Dus, maar ik woon in Gent momenteel, dus dat is een kleine onderneming.
0: Oké, okay, ja, dat is een goede keuze. Hamme, ja, ik weet dat liggen. Dat is in het Waalsland, waar ik ook vandaan kom. Dat is wel wat, dat vraagt wel wat transportmoeilijkheden. Maar ik wens jou heel veel succes en heel veel plezier. En doe de groeten aan je mama daar in Hamme. Hamme Zogge of Hamme Sint-Anne?
1: Ja. Zeker. Hamme
0: Centrum. Allee, vooruit. Ik ga je nog kiss geven en veel plezier met je tijdloze Canonboek. Salut, Rutger.
2: De tijdloze
3: Golden Years.
2: 1975.

Party every day. Ik hoop dat Rutger dat ook gaat doen nadat hij het juist geraden had dat deze plaat uit 1975 kwam. Je hoorde Kiss. Ik ga morgen nog één keer Goud of Fout spelen en jij kan meespelen. En ik heb nog één tijdloze kanonboek en ik ga dat dan ook weggeven. En nu? Nu heb ik zin in een Sam Fender. En meer bepaald in Dead Sound. Goedemorgen.

0: Ja, nee, jullie bedankt voor de muziek. Ideaal op deze Wereldmuziekdag. ABBA en Thank You for the Music. We gaan hier op de tijdloze verder met goede muziek. Van Simple Minds, Little Richard, maar eerst Find Young Cannibals.
1: Keytrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Keytrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: De tijdloze.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen.
7: Het proces tegen Siham El-Kawakibi begint. De ex-politica van de vroegere Open VLD kwam in opspraak na meldingen van fraude bij haar dans- en jongerenproject Let's Go Urban. El-Kawakibi zou honderdduizenden euro subsidies hebben gebruikt voor privézaken. VRT Nieuwsjournalist Filip Heijmans volgt haar proces.
8: El-Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El-Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
7: El-Kawakibi riskeert een maximumstraf van 5 jaar en €800.000 boete. Op de E313 ter hoogte van Ham in de Kempen is een auto vanmorgen ingereden op een groep everzwijnen die de snelweg overstaken. Twee dieren zijn gestorven en twee auto's hadden blikschade. Daardoor stonden er ook lange files richting Hassel. Intussen is de weg weer vrijgemaakt, maar is het nog altijd wel 40 minuten aanschuiven. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt daarmee de leiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. De Amerikaanse minister van Defensie sprak ook over een autonome oorlogsvoering, waarbij drones en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens dan nog ingrijpt. Maar AI op die manier inzetten roept veel vragen op. Dat vertelt VRT Nieuws IT-expert Tim Vrijden.
9: Je kan het voor geweldig veel goede dingen inzetten. Maar je kan het tegelijkertijd ook voor zaken inzetten waar je toch wel vragen bij kan stellen. En zeker als het gaat over autonome oorlogsvoering. Wie is in die end verantwoordelijk? Is het de AI of is het uiteindelijk nog de mens? En vooral, het is misschien niet zozeer de vraag of je artificiële intelligentie kan vertrouwen, maar de bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn. En dat is de kern van het probleem dat op tafel ligt.
7: De gletsjers in Zwitserland zijn deze zomer sterk gesmolten door de extreme hitte. Gemiddeld verdween er 2,5 tot 4 meter ijs. Dat komt neer op 5,5% van de totale ijsmassa. Er viel dit jaar ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers ook al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. 4 jaar geleden was de situatie nog wel veel erger. Toen smolt bijna 6% van het ijs. Het begint hier en daar al wat op te klaren, maar in de loop van de dag blijft het niet helemaal droog en kan het opnieuw regenen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt wel droger en ook zonniger bij zo'n 20 graden.
6: De tijdloze.
5: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
10: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: hier Pippa de Kat.
1: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
0: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
1: Je kunt ook vriend worden.
0: Van Maxizo.
1: De dierenwinkel met de lage prijzen.
0: Dan krijg je de specialetjes.
1: Plezante tips, eerste klas advies.
0: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
1: Daar zijn vrienden voor.
0: Ah ja.
1: Ah ja.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Een buitenaardse invasie. Een afremmende locomotief. Een fabriek met industriële robots. Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
9: De tijdloze.
10: Golden Years.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: De tijdloze.
12: Niet kapot te krijgen, zoals Walin Luijvens aan zei, Siske.

0: Yellow.
1: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Info op telenet.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: natuur. Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: De tijdloze.
5: Het is 10 uur. Goedemorgen.
8: Het proces tegen Seam El Kawakibi is begonnen. De ex-politica van de vroegere Open VLD kwam in opspraak na meldingen van fraude bij haar dans- en jongerenproject Let's Go Urban. El Kawakibi zou honderden duizenden euro's subsidies hebben gebruikt voor privézaken. VRT Nieuwsjournalist Filip Heijmans volgt het proces.
9: El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
8: El Kawakibi riskeert een maximumstraf van 5 jaar en €800.000 boete. Nu, niet alleen zij staat terecht vandaag, ook haar partner, maar die is niet komen opdagen in de rechtbank. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij een grote drugsbende die jarenlang cannabis en cocaïne heeft ingevoerd via Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt. En daar zaten ook enkele luchthavenmedewerkers bij. Eerder werd in Nederland ook al een tweede verdachte in de zaak gearresteerd. De politie nam gisteren ook 8 auto's mee en heeft meer dan €57.000 cash en crypto wallets en enkele wapens gevonden. Bij logistiek bedrijf Maersk is er een stakingsactie aan de gang sinds een half uurtje, want het personeel zou wereldwijd vanaf volgend jaar telewerk willen afschaffen. Nu mochten werknemers 3 dagen per week van thuis uitwerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar de kantoren in Antwerpen komen. De Socialistische Vakbond begrijpt niet dat er hier geen oplossing met de directie over mogelijk is, want voor het personeel is dat wel echt problematisch.
10: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in en ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
8: De Vlaamse regering gaat volgend jaar €2 miljard besparen en daarom worden waar mogelijk ook subsidies geschrapt. Minister van Omgeving Jo Broens gaat alvast geen subsidies meer geven aan de Zoo van Antwerpen.
11: Ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, €9,7 miljoen bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot €1 miljoen aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de schoot van de regering gemaakt hebben.
8: Het is hier en daar aan het opklaren, maar in de loop van de dag kan het wel opnieuw gaan regenen en blijft het dus niet helemaal droog bij 20 graden. Morgen wordt het wel droger en zonniger en dan halen we 20 graden.
7: De tijdloze.
5: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
12: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Foodpack. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodpack.be.
2: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1975. Deze week verdiepen we ons helemaal in het Golden Year 1975 hier op de tijdloze. En dit is zonder twijfel een van de strafste stemmen van dat jaar. Minnie Riperton. Met Lovin' You zet ze zichzelf definitief op de kaart. Ze heeft daarvoor al backing vocals gezongen voor grote namen, maar nu staat ze zelf helemaal vooraan. En wat voor een stem. Riperton haalt moeiteloos 5 octaven. Lovin' You wordt een wereldhit en alles lijkt klaar voor een grote carrière. Helaas krijgt ze niet veel later borstkanker. 4 jaar later sterft ze, amper 31 jaar. Maar die stem, die is er nog altijd. Dit is Lovin' You.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Hi, I'm Florence of Florence the Machine. You're listening to...
12: De Tijdloze.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100%. Met de pro van
8: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
16: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
17: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
18: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou.
13: Jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
19: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
20: De tijdloze.
21: Het is 11 uur. Goedemorgen.
22: Er is een grote drugsbende ontdekt. Bij 27 huiszoekingen gisteren in België en in Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. De federale gerechtelijke politie arresteerde dan ook enkele luchthavenmedewerkers.
23: Zij moesten dan de drugs uit de bagage halen voor die op de bagageband geplaatst werd en die op een andere manier buiten smokkelen. En dat is eigenlijk hoe dat criminele organisaties werken. En ze proberen echt via corruptie, omkoping, mensen te betrekken die eigenlijk in het legale circuit zitten, om zo hun drugs Europa te kunnen binnensmokkelen.
22: Bij het logistiek bedrijf Maersk in Berchem is er een stakingsactie aan de gang, omdat het bedrijf wereldwijd vanaf volgend jaar telewerk wil afschaffen. Nu mochten werknemers 3 dagen per week van thuis uitwerken, maar vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar het kantoor komen in Antwerpen. De Socialistische Vakbond begrijpt dat niet en hoopt dat er nog een oplossing kan komen met de directie.
24: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in en ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
22: De Vlaamse regering gaat volgend jaar 2 miljard euro besparen en meer dan 3 miljard euro tegen 2029. En waar mogelijk moeten er ook subsidies geschrapt worden. Minister van Omgeving Joop Broens gaat grote bedrijven ook meer laten bijdragen voor hun afvalwater.
25: Vandaag zijn er nog hele grote industriële spelers die bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater lozen in ons oppervlaktewater. Ja, die gaan er ook veel meer voor een duit in het zakje moeten doen. Dat hebben we gelijk getrokken met de inspanning die onze gezinnen vandaag doen als zij hun afvalwater lozen op het riool. Dus we hebben wel degelijk ook de grote spelers geraakt in de zin van, zij moeten mee een duidende zakje doen.
22: In Spanje zijn verschillende scholen in Valencia dicht en ook in de buurt, omdat er extreem veel regen op komst is. Het is de eerste zware herfststorm in Spanje. Er wordt gevreesd ook voor zware overstromingen. 2 jaar geleden nog kwamen 237 mensen om het leven in Spanje na die overstromingen. De meeste slachtoffers vielen toen ook rond Valencia. Het begint hier en daar al op te klaren, maar in de loop van de dag kan het wel opnieuw regenen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt wel droger en ook zonniger bij 20 graden.
26: De tijdloze.
27: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar naar VRT Max en volg De Tijdloze.
0: Ik ben blij dat jij in mijn

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Lokaal en altijd vers gelief. En was er nog iets alstublieft?
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de T. En de T?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de T.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkenning.

0: hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: De tijdloze. Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krenen.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: De tijdloze.
4: Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: Er is een grote drugsbende opgerold. Bij huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij de verdachten zitten ook enkele luchthavenmedewerkers, zegt de federale politie, want de criminelen gebruikten verschillende smokkelmethodes.
6: Couriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage. Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerecruiteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buiten gesmokkeld.
5: Eerder werden in Nederland ook al 2 verdachten in de zaak opgepakt. De politie nam gisteren ook 8 voertuigen, enkele wapens en meer dan €57.000 cash en crypto wallets in beslag. Er komen steeds meer details vrij over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal er €35 miljoen minder gaan naar enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord, zegt de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
7: Het is dat fundamentele onderzoek dat eigenlijk de basis is voor waar later onze kennis vandaan komt die we kunnen gebruiken in toepassing en in innovatie. Dus als we besparen op dat fundamenteel onderzoek, ja, dan weegt dat rechtstreeks op innovatie, op latere economische groei en uiteindelijk op de toekomstige welvaart.
5: Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel voor Sihem El Kawakibi. De vroegere onderneemster en ex-politica voor het vroegere Open VLD staat terecht voor gesjoemel met subsidies. Philip Heijmans is erbij in de rechtbank in Antwerpen.
8: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook €375.000 moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
5: En in Spanje zijn verschillende scholen in Valencia en omgeving dicht omdat er extreem veel regenopkomst is. Het is de eerste zware herfststorm in Spanje en er wordt gevreesd voor zware overstromingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om het leven bij overstromingen. De meeste slachtoffers vielen toen rond Valencia. Bij ons wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken en dan halen we rond 20 graden.
3: De tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
9: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Voorwaarden op kitchwaybank.be.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
3: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975. Het Golden Year 1975 staat deze week in de spotlights op de tijdloze. En deze plaat klinkt zelfs 50 jaar later nog altijd een beetje buitenaards. I'm Not In Love van 10cc. De band gebruikt de studio echt als een instrument en bouwt die gigantische zwevende koorklank op uit eindeloos gestapelde stemmen. Het resultaat klinkt op dat moment als niks anders. Miljoenen exemplaren gaan over de toonbank en het wordt de klassieker van 10cc.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1975.

0: korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Hallo, this is Mark Knopfler here. Hallo to everybody over there.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze.
10: De tijdloze. De tijdloze.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag.
6: Er gaat minder geld naar wetenschappelijk onderzoek. Er komen steeds meer details vrij over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal er €35 miljoen minder gaan naar de wetenschappelijke onderzoeksfondsen FWO en BOF. Directoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Het gaat om fundamenteel onderzoek dat aan de basis ligt voor innovatie en dus ook economische groei en welvaart, zeggen ze. Rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, geeft een voorbeeld.
7: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
6: De rector vreest ook dat verder studeren moeilijker wordt voor sociaal kwetsbare jongeren door de besparingen bij het groeipakket. Bij logistiekbedrijf Maersk wordt gestaakt in het kantoor in Berchem. Het bedrijf wil wereldwijd telewerken afschaffen vanaf volgend jaar en dat ziet het personeel niet zitten. Nu mochten werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar de kantoren in Antwerpen komen. Het zijn bedienden die containertransport plannen of douanedocumenten in orde brengen. En dat kan evengoed van thuis uit, vinden ze.
8: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later, dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
9: Ik heb kinderen. Het geeft flexibiliteit, want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
8: Hetgeen dat zij aanhalen is ook teamgeest en zo. Dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar een bureau te komen. Maar nee, ik begrijp het echt niet. Nee.
6: Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel voor Sihem El Kawakibi. De vroegere onderneemster en ex-politica voor het vroegere Open VLD staat terecht voor gesjoemel met subsidies. Philip Heijmans is erbij in de rechtbank in Antwerpen.
10: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan. Of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook €375.000 moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
6: En Russische drones hebben een brug aangevallen over de Dnieper-rivier in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zegt de burgemeester van de stad. Het is een belangrijke brug die de 2 oevers van Kiev met elkaar verbindt. Het verkeer en de metro die over de brug rijdt zijn stilgelegd. De staat van de brug wordt nu onderzocht. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en tot 21 graden vandaag. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken. Dan halen we rond 20 graden.
4: De tijdloze.
5: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
11: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

du hast mich. Du hast mich.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Keytrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Keytrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
13: De tijdloze
14: Golden Year.

0: korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké. Okay.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
5: Jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de die?
11: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De tijdloze.
16: Gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen. I wanna...

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Code Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, roze, zoals ze zeggen, hè?
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel erop onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je inteken de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
16: De tijdloze.
17: Het is 2 uur. Goedemiddag.
18: Vliegtuigen vliegen vanaf vandaag hoger boven Brussel. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft nieuwe maatregelen voorgesteld om de geluidshinder rond Brussels Airport te verminderen. Vliegtuigen gaan vanaf vandaag hoger vliegen boven Brussel en ook steiler dalen om te landen. De minister moest een aantal zaken veranderen om boetes te vermijden. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route om vanuit het westen te landen. Enkele gemeenten hebben dat samen met de actiegroepen ook aangeklaagd. Daarnaast heeft de minister ook andere voorstellen klaar die nog wel besproken moeten worden binnen de federale regering. Zo wil hij bekijken of nachtvluchten stiller kunnen en of de windnormen aangepast kunnen worden. De Vlaamse regering bespaart 35 miljoen euro op wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten. De onderzoeksfondsen FWO en BOF krijgen allebei minder geld. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Het gaat om fundamenteel onderzoek dat aan de basis ligt voor innovatie en dus ook economische groei en welvaart, zeggen ze. Rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, geeft een voorbeeld.
19: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
18: 2 mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt, tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. En op het assiseproces tegen de boer uit Oostkamp in West-Vlaanderen die zijn 2 dochtertjes vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Maite Piessen volgt het proces voor ons.
20: Ongekend wreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven. In werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks, na de pleidooien, krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
18: Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en we halen tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken en dan halen we rond 20 graden.
16: De Tijdloze.
5: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
6: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens.
11: Hm?
10: Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975. Een hele week staat Golden Year 1975 in de spotlight hier op De Tijdloze. En in 75 scoort Average White Band de hit van hun carrière. Pick Up the Pieces. Een one-hit wonder? Misschien. Maar als dit je ene grote hit is, heb je weinig reden tot klagen. Bijna volledig instrumentaal, onweerstaanbaar funky en later ook eindeloos gesampled. En die strakke funk, die hoor je zelfs terug bij artiesten als Prince. Niet slecht voor een one-hit wonder.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Ik dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
14: Deze radiospot is voor u.
15: Zeker.
14: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
15: Pas opgestaan.
14: Al direct weer in slaap valt.
15: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
14: En maar kwijlen op zijn kostuum.
15: Ja, is dat normaal?
14: Nee.
15: Want slapen doet je in je bed.
14: Het is bedtijd.
15: Echt waar.
14: Tijd voor een Sleep Life bed.
16: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
17: Sleep Life. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Immoscoopman!
18: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn. Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
21: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
22: De tijdloze. De tijdloze. Niet kapot te krijgen.
23: Hi, I'm Jack White from the White Stripes.
24: And I'm Meg White.
23: From what?
24: The White Stripes, I think.
23: That's right.

take him, even though you can.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de 10. En de 10?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de 10.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Harta, harta, voelde.
7: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
8: Poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: De tijdloze.
10: Het is 3 uur. Goedemiddag.
11: Ook de lijn krijgt minder geld. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering heeft ook opnieuw impact op vervoersmaatschappij De Lijn. De Vlaamse regering had De Lijn extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt De Lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. Ook in de jaren daarna gaat het om een halvering. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober. Want ook de publieke omroep moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om 10 miljoen euro extra bovenop de besparing van 16 miljoen euro... die al werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste mokerslag voor VRT... en organiseren daarom een staking op 12 oktober. Die dag roept ook de socialistische vakbond ACOD op... om het werk neer te leggen in de openbare dienstverlening. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft maatregelen voorgesteld om de lawaaihinder boven de luchthaven van Zaventem te verminderen. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route. Nina Verhagen legt uit wat er nu verandert om de hinder aan te pakken.
12: Vanaf vandaag zullen vliegtuigen die landen vanuit het westen langer op grotere hoogte blijven en dan steiler dalen. Dat moet tot minder hinder leiden. Minister van Mobiliteit Krukke moet dit doen om boete opgelegd door de rechtbank te voorkomen. Politiek legt dit alles heel gevoelig, want minder hinder boven Brussel betekent doorgaans meer boven Vlaanderen. Over de nachtvluchten gaat Krukke onderhandelen met de luchtvaartmaatschappijen, zodat zij minder lawaaierige toestellen inzetten.
11: 2 mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. En de Europese Commissie heeft alle betalingen aan het West-Afrikaanse land Sierra Leone stopgezet, omdat de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos zich daar schuilhoudt. Daarmee verliest Sierra Leone 18 miljoen euro aan steun. De Europese Commissie wil het land zo onder druk zetten om Bolle Jos uit te leveren. Hij is tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld voor cocaïnesmokkel en hij is een van de meest gezochte criminelen in Europa. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met opklaringen en tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken. Dan halen we rond 20 graden.
9: De tijdloze.
13: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
14: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze live.
1: De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloze.
1: Golden Years. 1975.
2: Sommige platen maken een carrière. In Golden Year 1975 is Born to Run er zo eentje. De eerste twee albums van Bruce Springsteen doen amper iets en zijn platenfirma begint het geduld te verliezen. Hij krijgt nog één kans en die grijpt hij met beide handen. Springsteen gooit Amerikaanse soul, rock'n'roll en een gigantische productie bij elkaar en schrijft songs die ondertussen klassiekers zijn geworden. Born to Run redt zijn carrière en maakt van The Boss, The Boss.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
11: Nog voor je kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
17: Wow.
16: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
17: Ik heb er al direct 2 nodig.
13: Oh, ik heb 20.
17: Dacht het wel.
16: En wel, het is het moment.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma. Gamma.
18: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
20: De tijdloze. Niet kapot te krijgen. Lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
4: ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
9: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 4 uur. Goedemiddag.
2: De Vlaamse regering bespaart ook op cultuur. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee van Vooruit gaat in totaal 47 miljoen euro besparen op cultuur. Een 30-tal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Het gaat om musea zoals bijvoorbeeld het Genever Museum in Hasselt en het Huis van Alijn in Gent. Ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen veel minder geld krijgen. Er wordt gevreesd voor sluitingen, zegt de directeur van het Genever Museum, Davy Jacobs, na overleg met de andere musea.
12: Het is een ongelooflijk grote besparing bovenop een besparing die vorig jaar al enkel de bovenlokale musea heeft getroffen. Het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Misschien was sluiting, wie zal het zeggen?
2: Ook vervoersmaatschappij De Lijn krijgt minder geld van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering had De Lijn extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt De Lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober, want ook de publieke omroep moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om 10 miljoen euro extra bovenop de besparing van 16 miljoen euro die al werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste bokerslag voor VRT en organiseren daarom een staking op 12 oktober. Die dag roept ook de Socialistische Vakbond ACOD op om het werk neer te leggen in de openbare dienstverlening. In Frankrijk wordt het protest van leerlingen en studenten steeds agressiever. In de steden Nantes en Nîmes is al brand gesticht in 2 scholen. In Marseille hebben leerlingen een directeur met benzine overgoten. Daar is ook een brandweerwagen geplunderd en in brand gestoken. Ook in Parijs en andere steden blokkeren jongeren scholen. De acties begonnen vorige week als protest tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Intussen hebben ook verschillende universiteitsstudenten zich aangesloten bij het protest. En vandaag is het precies 60 jaar geleden dat de mijn van Zwartberg als eerste van de mijnen in Limburg moest sluiten. Dat kwam toen door goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas en stookolie als nieuwe energiebronnen. 4500 mijnwerkers vielen toen plots zonder werk. Oud-mijnwerker John Ooms herinnert zich die periode nog goed.
13: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is, onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend. Door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen, in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
2: Bij het protest toen tegen de sluiting vielen er 2 doden. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele opklaringen en tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken en dan halen we rond 20 graden.
10: De tijdloze.
14: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
15: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel.
2: Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Ha,
5: gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu... Dat is hetzelfde als signaal, toch? Zoals ze zeggen. Hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Code Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dan moet ik rap zijn.
9: Info op telenet.be.
11: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
12: Wow!
11: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
13: Ik heb er al direct 2 nodig.
14: Oh, ik heb 20.
13: Ik dacht het wel.
11: En wel, het is het moment.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
15: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh. Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
6: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
15: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
17: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
18: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
19: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
20: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
21: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
22: Leonidas.
23: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
24: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
23: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
24: Oh, met praline, die gouden.
23: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
21: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
25: Hi, my name is Skim.
26: My name is Ace and we are from Skunkalensi.
27: De tijdloze.
25: I hope you're feeling happy now.

0: verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De tijdloze.
7: Het is 5 uur. Goedemiddag.
8: De lijn moet het met minder geld doen. Reizigersvereniging Treintrambus is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering bij De Lijn. De Lijn krijgt volgend jaar 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van dat budget. De Lijn mag het geld ook niet gebruiken om nieuwe ritten en lijnen te organiseren. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Treintrambus.
9: We zouden blij geweest zijn als het effectief dan de helft minder geld zou zijn voor meer aanbod. Maar nu blijkt dat ook dat niet het geval is. En dat eigenlijk de regering De Lijn verplicht om die 25 miljoen die ze dan bijkrijgt volledig te gebruiken om tekorten af te dekken, waardoor er voor de reiziger gewoon niks bij komt. En dat vinden we wel heel slecht nieuws.
8: Kunstencentrum Bozar in Brussel verliest al zijn Vlaamse subsidies. Dit jaar kreeg Bozar nog zo'n 762.000 euro, maar dat wordt niets meer vanaf volgend jaar. Bozar krijgt vooral geld van de federale overheid, maar voor bepaalde projecten kwam er ook geld uit Vlaanderen. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmulder.
10: Het is absoluut essentieel voor onze werking. Het is ook een beetje een ironie, omdat ik krijg dat te horen op een dak waar we openen een fantastisch retrospectief gewijd aan een van de top Vlaamse meesters, Jean Brusselmans. En op diezelfde avond hebben wij het Antwerp Symfonische Orkest in onze grote concertzaal.
8: Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet van Vooruit bespaart in totaal 47 miljoen euro op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. In Antwerpen is een vrouw van 64 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar moeder. Zo'n 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de wond van haar moeder die dementie had en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kussen op het gezicht van de vrouw die enkele dagen later stierf. Zelf zegt ze dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het Assisehof deed ze dat alleen om sneller haar erfenis te krijgen. In Luik is het leerlingenprotest op 5 middelbare scholen vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd fysiek aangevallen en enkele leerlingen hebben ook vernielingen aangericht aan schoolgebouwen en straatmeubilair. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. Het leerlingenprotest was gestart als reactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook in Frankrijk is het protest van leerlingen op vernielingen uitgedraaid. In sommige scholen is er brand gesticht en een directielid werd overgoten met benzine. En er is verontwaardiging over een gesprek rond vrouwenvoetbal in de voetbalpodcast Ongefilterd. Oud-voetballers en analisten Olivier de Schacht, Stijn Steijnen, Thomas Buffel en Radja Nainggolan deden daarin lacherig en denigrerend over de vrouwenploeg van OHL die vanavond in de Champions League speelt tegen PSG. Verschillende speelsters van de Red Flames spreken van respectloos gedrag. Het is heel jammer, zegt Saar Jansen, verdedigster bij OH Leuven.
11: Wij vinden dat toch allemaal heel jammer om te zien. We weten dat ook dat dat vaak kan gebeuren, maar op zich gaan wij daar wel heel positief mee om. Toch wel veel mensen die erop hebben gereageerd en iets op hebben gedeeld op hun socials. Dus dat doet superveel en je voelt die steun ook wel echt. Nu volle focus op de match, maar ja, super jammer dat dit steeds weer opnieuw voorkomt.
8: Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht is het droog en licht bewolkt en rond 11 graden. Morgenochtend is er kans op mist. Daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden.
6: De tijdloze.
7: Stijn van de Voorde.
12: Kijk, we gaan dit uurtje tijdloze muziek gaan we integraal opdragen aan alle vrouwen van OHL. Omdat we in hen geloven. Voilà, dat is bij deze ook gezegd. En ook belangrijk nieuws, Roisin Murphy die heeft net de affiche van The Night of the Proms vervolledigd. 2021, 22 november. Dan zal zij op het podium staan van de Avalsdoom in Antwerpen. OMD, die gaan er ook bij zijn. En Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. Dus geen slechte affiche. Dit is Roisin Murphy samen met haar band Moloko en Familiar Feeling.
7: De tijdloze. De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen. Nothing.

0: kan wel iets geven, denk ik, met zo'n orkest bij OMD. Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. En nu dus ook Roisin Murphy, aangekondigd voor The Night of the Proms. Dat is dus ergens in de tweede helft van november in de AFAS-dome. En de affiche is daarmee ook volledig. En zo ben je ook geïnformeerd.
1: De tijdloze. I read the news today.
0: Kijk, het is vandaag Internationale Muziekdag. En als er nu één zender is die muziek extreem belangrijk vindt, en niet zomaar muziek van nu, maar muziek van alle tijden, van vroeger en van nu, dan is het wel de tijdloze. Wat is dat eigenlijk wel? Jaarlijks wordt er op 1 oktober een feest gevierd rond muziek. En het doel van die Internationale Muziekdag, want het is een UNESCO-initiatief, is een muziek onder de aandacht brengen als een methode die vrede en vriendschap in de praktijk kan brengen. En activiteiten ook van Internationale de Muziekraad en aangesloten organisaties bevorderen, hoort daar ook wel bij, dat saaie stuk. Maar men gaat ervan uit, UNESCO dan, dat muziek iets kan doen met mensen. Mensen kan verbinden op de juiste manier en niet onder valse voorwenselen. Zo staat het hier ook nog. En dat is het coole aan muziek inderdaad. Als je ergens komt op een plek waar mensen muziek goed vinden, dan heb je daar een gevoel dat je met niets anders kan beschrijven. Daarom dacht ik, wat is nu een ultiem nummer dat muziek in al zijn glorie onder de aandacht brengt? En dan kom ik bij een nummer uit dat sommigen misschien een beetje zullen weglachen, maar dat is helemaal ongepast, want het is wel degelijk een grote classic. En ik had het al net over The Night of the Proms, die een laatste naam aangekondigd hebben. Daar was het nummer ook niet helemaal onbelangrijk voor. En dan weet je waarschijnlijk waar het over gaat. Welkom op Internationale Muziekdag en welkom bij dit nummer van John Miles. Dit is Music Was My First Love.
1: De tijdloze.

Michael Jackson tegen een vrouw zei, I want to rock with you. Niemand voelde zich bedreigd en niemand wist ook wat hij er exact mee bedoelde. Maar het was wel een goed nummer. Rock with you van Michael Jackson. Gisteren in een zeer interessante plaats, namelijk het Koninklijk Circus. Daar speelde Death Cab for Cutie, een band die zeer populair is in de Verenigde Staten en het bij ons ook niet slecht doet. Het hoogtepunt van de set was het laatste nummer van de reguliere set voor de Beast-nummers er kwamen. Een nummer dat door iedereen werd meegezongen en een anthem daarom ook. Tijdloos met andere woorden, Soul Meets Body van Death Cab for Cutie.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Horta, horta, horta.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoopman!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek

0: een nummer dat heel vaak werd gesampled en ook wel werd gecoverd, onder andere door de Red Hot Chili Peppers. Maar het komt wel degelijk uit ons Golden Year. Dit was de versie van de Ohio Players.
1: De tijdloze Golden Years.
2: 1975.
0: Oké, we gaan ons Golden Year proberen koppelen aan de muzikale actualiteit. Zo kan ik vertellen dat je morgen vroeg tickets gaan kopen voor het concert van Rod Stewart. Hij speelt zijn Final Encore Tour. Zijn definitief afscheid dus op het podium van de Avalzoom in Antwerpen op 29 mei. En morgen start die ticketverkoop. Als je Rotemot nog één keer aan het werk wil zien, dan is het dus op 29 mei volgend jaar. Wat is nu de link met ons Golden Year? Wel, de man was ook bezig in het jaar 1975. Hij heeft ook een heel goed en gevierd album uitgebracht, waar ook het nummer I Don't Wanna Talk About It op staat. Het is een cover op het album Atlantic Crossing, dat is de titel van het album, van een nummer dat eigenlijk geschreven werd door Danny Whitten van The Crazy Horse. Je weet wel, van Neil Young en The Crazy Horse. En hij nam het nummer dus een paar jaar later op, in 1975. Scoorde er ook een hit mee. En het was dan nog een dubbele A-kant met The First Cut is The Deepest. Ook een cover ook van hem. En ook zeer gevierd. Een beetje dezelfde sfeer, wat de rustige ballad. Rod Stewart, maar daar was hij dus ook goed in. Los van de rock Rod Stewart, die we ook altijd zullen kennen van bij The Faces. Dit is I Don't Wanna Talk About It uit ons Golden Year, Rod Stewart.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.

0: Morgen om 11 uur start de voorverkoop voor het allerlaatste concert van Rod Stewart in ons land in mei volgend jaar. Dit was I Don't Wanna Talk About It, een nummer van Rod Stewart uit het Golden Year 1975. Straks mogen we een boek weggeven van History, maar voor je History zou lezen, kan je er ook even naar luisteren. Want hier is Wim de Vilder met een History.
1: De Tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Om de verspreiding van het communisme tegen te gaan, escaleert de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Vietnam in augustus 1964 na een incident in de Golf van Tonkin tot een grootschalige oorlog. Het bloedige conflict eist miljoenen levens in Zuidoost-Azië. Als eerste televisieoorlog bereikt de strijd rechtstreeks de Amerikaanse huiskamers, wat leidt tot massaal maatschappelijk protest. Nadat de oorlog in 1975 eindigt met de Noord-Vietnamese inname van Saigon, blijft het menselijke drama een grote inspiratiebron voor protestmuziek van artiesten als Martha Reeves en Marvin Gaye. Ook jaren later behandelen muzikanten de trauma's van de veteranen, variërend van Billy Joel's Goodnight Saigon tot Paul Hardcastle's vernieuwende gesampled hit 19, een titel die refereert aan de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten in Vietnam.
2: De tijdlozen.
1: History.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: de oorlog in Vietnam een gigantische tragedie aan alle kanten van het oorlogsgebied. Maar vooral ook een jonge leeftijd. 19 jaar was de gemiddelde Amerikaanse soldaat die naar het front werd gestuurd. En daar gaat deze 19 van Paul Hardcastle over. Dat gaan we dus een boek weggeven van History. Maar eerst een nummer spelen van de Police. Want Sting die wordt morgen 75. En ook dat zal je gehoord hebben op De Tijdloze.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
10: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
11: De Tijdloze.
12: Niet kapot te krijgen.

0: Hij is veel meer dan een King of Pain. Hij is ook vooral de bassist, de zanger en de songschrijver van The Police. En na The Police had hij ook nog een heel goede solo-carrière. Sting, hij wordt morgen 75 jaar. Daarom zal je veel muziek horen van hem op De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
0: Okay, als je nu naar De Tijdloze luistert via VRT Max, extra handig, dan heb je gewoon een knop waar je een bericht kan sturen naar De Tijdloze. Je mag dat dadelijk altijd doen met een antwoord op een vraag die ik zal stellen. En zet er ook je telefoonnummer bij, want anders kan ik je niet opbellen. Wat is de inzet? Wel, een prachtig historyboek. Dat kan je winnen. En het enige wat je moet doen is een antwoord geven op een vraag die ik ga stellen. En die vraag heeft alles te maken met het boek, want het antwoord staat ook in het boek, maar dan helemaal uitgebreid met heel mooie vormgeving daarbij. Het gaat over een burgeroorlog, spijtig genoeg, wat een zeer tragische gebeurtenis was in de eerste helft van de jaren 90. De Bosnische burgeroorlog, een conflict dat daar is uitgebarsten en dat Joegoslavië heeft toen uiteenvallen. Etnische zuiveringen, alles wat erbij hoorde, 4 jaar lang echt dikke miserie daar. En op een bepaald ogenblik hebben heel wat inwoners van de stad van Sarajevo, die zagen het niet meer zitten om in een soort van menswaardige omstandigheden te moeten leven. En daarom dachten ze, we gaan proberen voor waardigheid te gaan en we gaan zelf een misverkiezing organiseren. Het ging niet echt om schoonheid, maar het ging om het tonen van weerstand en van kracht en van het feit dat ze zich niet wilden laten kennen door die oorlog. En daar is een documentaire over gemaakt en daar hebben de leden van U2 dan ook een nummer over gemaakt, getiteld Miss Sarajevo, een nummer dat ik dadelijk ga spelen. Het is niet enkel van U2, Brian Eno doet ook mee op het nummer, of heeft ook mee de productie en enkele instrumenten bespeeld van het nummer. En er was ook een bepaalde tenor die mocht meezingen. Wat is de naam van die tenor? Stuur hem door, dus via De Tijdloze op VRT Max. Zet er ook je telefoonnummer bij en dan bel ik je dadelijk misschien op en kan je een boek winnen. We gaan naar het nummer luisteren waar het specifiek over gaat. Miss Sarajevo van Passengers, dat zijn U2, Brian Eno en een man wiens naam ik nu graag in de app zie verschijnen.
1: De Tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Is there a

0: Hallo, dag Erwin.
1: Dag, dag Stijn, hallo.
0: Dag Erwin, dankjewel om mee te spelen met onze wedstrijd, de Hitserie-wedstrijd. Die tenor die we net hoorden, die Italiaanse tenor, wie was dat?
1: Dat was Luciano Pavarotti.
0: En dat is 100% juist wel. Als je dus meer wil weten over de Bosnische burgeroorlog, wat geen funky onderwerp is op zich, maar wel heel interessant. En ook heel mooi vormgegeven. En het hele verhaal erbij met hoe U2 uiteindelijk ook met dit nummer dan tevoorschijn is gekomen. Je kan het allemaal zien. En ook een goede foto trouwens van de misverkiezing zelf, die er heel stijlvol, maar ook tragisch uitzag. Dus het staat allemaal in het boek. We gaan het opsturen naar jou. En dankjewel om deel te nemen. Dus Erwin, gefeliciteerd en maak er nog een mooie avond van.
1: Dank u wel.
0: En trouwens, Erwin, nog één ding. Vanmorgen dus veel muziek spelen van Sting. Wat ik ook nog wilde vertellen, morgen komt er een prachtige box uit. En heel veel verschillende variaties van Rubber Soul van de Beatles. En ter voorbereiding daarvan zal ik nu nog een nummer spelen van de Beatles uit Rubber Soul. Getiteld Michelle. Ook een beetje voor jou, oké? Okay?
1: Ah, dankjewel. Okay. Goed, prima.
0: Erwin, okay, dankjewel. Tot de volgende keer. Salut.
1: Tot ziens. Dag. Dag.

0: Duran Duran en Ordinary World. Dat is het niet onmiddellijk in deze tijd, maar daar gaan we niet te veel over nadenken. Wat we wel weten is dat het morgen de 75ste verjaardag zal zijn van Sting. Die gaan we veel vieren met heel veel muziek van Sting en van de Police. En natuurlijk ook History. Dat blijft een ding. Veel plezier vanavond nog op de Tijdloze.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De Tijdloze.
6: Het is 6 uur. Goedenavond.
7: De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Het Genevermuseum in Hasselt en het Speelgoedmuseum in Mechelen vallen daar bijvoorbeeld onder. Ook archieven en erfgoedbibliotheken krijgen minder geld. Het kunstencentrum Bozar in Brussel krijgt voortaan geen geld meer van de Vlaamse regering. Vlaamse minister van Cultuur Caroline Genee van Vooruit zegt dat de besparingen gericht gekozen zijn.
8: We hebben inderdaad in budgetair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
7: Ook openbaar vervoersmaatschappij De Lijn krijgt minder geld van de Vlaamse regering. De Lijn krijgt volgend jaar 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook de jaren daarna wordt het budget gehalveerd. Reizigersvereniging Treintrambus is niet te spreken over de besparingen.
9: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
7: Op het assiseproces in Bruggen over de moord op twee zussen door hun vader is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een landbouwer uit Waardamme, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw, bijna 4 jaar geleden. Maite Piesse volgt het proces.
10: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien. Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de assisezaal in Bruggen. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haverbeek is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes één voor één verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
7: Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richtten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. Het leerlingenprotest ontstond als reactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk wordt het protest van leerlingen en studenten steeds agressiever. In Marseille is een brandweerwagen in brand gestoken. Ook in Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. En in Nantes en Nîmes is brand gesticht in scholen. De acties begonnen vorige week als protest tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Intussen hebben ook verschillende universiteitsstudenten zich aangesloten bij het protest. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht is het droog en licht bewolkt en rond 11 graden. Morgenochtend kans op mist. Daarna wordt het zonnig en zacht, rond 20 graden dan.
5: Dit is de Tijdloze.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Ja, dat was de deur.
10: Ja.
11: En wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Hallo, this is Andy McCluskey.
14: And this is Paul Humphries. And we are from Orchestral.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
9: Wow.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: De tijdloze live.
12: Het?
13: Samen met Gamma.
12: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
15: De tijdloze.
16: Het is 7:00. Goedenavond.
17: De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur. Een 30-tal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Kunstencentrum Bozar in Brussel krijgt voortaan geen geld meer van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Cultuur Caroline Gené van Vooruit haalt het geld vooral bij instellingen, zegt ze, zodat ze niet moet besparen op subsidies voor kunstenaars.
18: We hebben inderdaad in budgettair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
17: Zo, Antwerpen en Plankendaal verliezen samen 3,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies vanaf volgend jaar. De Zoo krijgt wel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Muizen uit te baten. Een zware klap, zegt directeur Dries Herkens.

0: Poelaert.
1: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
0: Op het assiseproces over de moord op twee zussen door hun vader is de jury in beraad. Die moet beslissen of hun vader, een landbouwer uit Waardamme, schuldig is aan moord op zijn dochters van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. De man zei in zijn laatste woord op het proces dat hij heel veel spijt heeft van wat hij gedaan heeft en dat het jammer is dat hij de klok niet kan terugdraaien. Voor de openbaar aanklager staat het vast dat hij schuldig is voor zowel moord als moordpoging. Zijn verdediging ontkent de moordpoging. En voor het eerst is meer dan de helft van de nieuw verkochte personenauto's in ons land volledig elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. De meeste nieuwe elektrische auto's zijn nog altijd bedrijfswagens en salariswagens. Maar ook bij particulieren stijgt de verkoop. Daar is 1 op de 5 verkochte auto's nu volledig elektrisch. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht is het droog en licht bewolkt en rond 11 graden. Morgenochtend kans op mist. Daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden morgen.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op. De tijdloze live. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey, Kate.

0: weet, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
1: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlamingen drinken alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken, dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol, al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
4: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
3: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genee, gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. Zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. Zo schrapt de Vlaamse regering onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
5: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schroeven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
3: In Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven, omwille van veiligheidsredenen, dat meldt het stadsbestuur vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen, dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Londen is een man opgepakt die verdacht wordt betrokken te zijn bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een man van 27 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. Er zijn ook 2 huiszoekingen geweest. De luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden al 5 Britse mannen opgepakt die met bestelbusjes in de buurt van die basis waren gekomen. Zij werden gisteren vrijgelaten op borgtocht. Volgens de VS is een buitenlandse speler betrokken bij het incident. De Britse premier Burnham wees al naar Iran. Het weer vanavond nog kans op een bui. Vannacht is het droog bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs zonnig en zacht bij temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Brugge over de moorden op de twee zusjes door hun vader in Waardamme bij Oostkamp 4 jaar geleden heeft de jury zich zo net uitgesproken over de schuldvragen. Maite Pissen, jij volgt het daar in Brugge. Wat is het verdict?
3: Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn, dat wil zeggen aan moord, met voorbedachte raden dus, op zijn dochters Maud en Ona, 8 en 5 jaar op het moment van de feiten, en moordpoging op zijn ex-vrouw. De moorden op de meisjes door verstikking had de vader meteen bekend. Het stond dus eigenlijk al vast dat hij daaraan schuldig verklaard zou worden. Maar de moordpoging op zijn ex-vrouw heeft hij tot op vandaag ontkend. Hij had een elektriciteitskast gesaboteerd in het huis waar een van de dode meisjes lag. Om zo zijn ex-vrouw te proberen elektrocuteren als ze haar dochter zou zoeken. Dat ontkende hij dus, maar de jury hecht geen geloof aan zijn uitleg daarover. En oordeelt dat hij wel degelijk schuldig is voor poging tot moord. De moeder van de vermoorde meisjes reageerde heel sereen. Ze zat met een grote fotokader van de meisjes op haar schoot naar de uitspraak te luisteren. Haar familie viel elkaar huilend in de armen. De beschuldigde, Chris van Haverbeke, luisterde onbewogen naar de uitspraak en reageerde helemaal niet meer. Voor vandaag is de zitting hier afgelopen. Morgen om 10 uur wordt nog gepleit over de strafmaat en volgt dan ook die uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang.
2: Ja, dat gaan we volgen morgen. Dank je, Maite. Staatsminister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. En zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen dus. Zo schrapt de Vlaamse regering de Impulseo-subsidies, waarmee beginnende huisartsen, verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters zo meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. Maar dat gaat nu op de schop, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
4: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlakaf zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
2: En in Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen. Dat meldt de stad vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels, eieren en hekken. En 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanavond nog kans op een bui. Vannacht droog en licht bewolkt bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs, zonnig en zacht. Temperaturen morgen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes 4 jaar geleden. En de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piesse volgde het proces.
3: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
4: Schuldig aan moord op zijn 2 dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters 1 voor 1 verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
5: Ze nam me vast... uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
4: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
2: De besparingen van 47 miljoen euro op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren, zullen het cultuurlandschap volledig veranderen. Dat zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte. Heel wat organisaties halen hun werkingsmiddelen bijna volledig uit subsidies, omdat ze weinig andere inkomsten hebben en dus zal de impact op het aanbod opnieuw groot zijn.
6: Wat gaat er gebeuren? Ja, dat lijkt mij redelijk simpel. Het gaat het landschap structureel veranderen, verschralen. En op 22 jaar zijn we in totaal met 20% op achteruit gegaan. Ik zou nogal cynisch kunnen zeggen, ik word er een beetje onwel van, zoals sommige van de participanten aan de begrotingsbesprekingen. Maar ik denk dat er vandaag nog wel meer mensen onwel zullen geworden zijn.
2: En in de zorg wil de Vlaamse regering zowat 93 miljoen euro besparen, zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. De Vlaamse regering schrapt onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
7: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Doordat terug te schroeven, ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
2: De Vlaming drinkt alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken. Dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat er risico's zijn van alcohol, al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
8: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
2: In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven vanavond in Parijs tegen topclub Paris Saint-Germain. Het is de 2e speeldag in de groepsfase. Hermien van Bever, de eerste helft zit erop. Hoe staat het daar?
9: Wel, het loopt moeizaam voor OH Leuven. Ze staan 1-0 achter. Balverlies zette PSG al snel om in een vroege voorsprong. En de 2-0 spatte even later uiteen op de lat. De thuisploeg kon te vaak te makkelijk door de linies combineren. En Seynhaven moest een paar keer de dubbele achterstand voorkomen. Terwijl Leuven de Parijse doelvrouw maar 1 keer aan het werk kon zetten. OHL mist de rust en ervaring van de geblesseerde Julie Biesmans. Maar de kleine achterstand biedt nog een heel klein beetje hoop. Maar ze zullen wel de scherper en preciezer moeten zijn en nu uitkijken. Want daar was PSG opnieuw met een eerste kans in de 2e helft. Nee, een achterstand dus voor Leuven, 1-0. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat ze in Parijs iets zullen kunnen rapen.
2: Dank je, Hermien. Vannacht rustig en droog weer en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en het wordt ook vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Tijdloze live.
1: Dit is De Tijdloze.
2: De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaambrechts. Op het Assise proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes, nu 4 jaar geleden, en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Haar advocaat, Christian van den Bussen, is opgelucht.
3: Ja, blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval... Je twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
2: Morgen kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het gemeenschapsonderwijs morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs. En de sfeer wordt alsmaar grimmiger, liever, dat vertelt Frank Renaud.
4: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
2: In de Champions League voetbal bij de vrouwen is Houtevenlee Leuven met 5-0 gaan verliezen in Frankrijk op het veld van Paris Saint-Germain. Het verslag is van Hermien van Beveren.
5: OHA Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk, maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuken moeten wel punten gepakt worden. Wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde?
2: Het weer vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs, zonnig met wolkenvelden en het wordt vrij zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Tijdloze. Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
3: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
2: 11111 heeft ook brieven naar verschillende politici gestuurd met assen van de natuurbrand op de Hoge Venen om hen op te roepen tot meer klimaatactie. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
4: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
2: Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden. Er is wat ochtendgrijs straks, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend krijgen we hetzelfde rustige weer met zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Menen is het stoffelijk overschot van een man in een auto teruggevonden. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. De man was al een tiental dagen vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisterenavond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertoge van 11111.
3: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
2: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De dieselprijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van de Amerikaanse president Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. Vannacht krijgen we rustig en droog weer met minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wat wolken, maar wel ook vrij zacht. Maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend hetzelfde mooie rustige weer met zon en temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.